Evers-Ever om, daar komt de bijslever. Daar komt de Evers-Ever om, daar komt de bijslever. Daar komt de Evers-Ever om, daar komt de bijslever. Daar komt de Evers-Ever om, daar komt de bijslever.

komt erbij slipper van de Eva-Sepa. Er komt erbij slipper van de Eva-Sepa. Er komt erbij slipper van de Eva-Sepa. Omdat die Eva-Sepa van de bijslipper.

Dan zou die Eva Zeva, dan zou de bijs leven. Dan zou die Eva Zeva, dan zou de bijs leven. Zie die Eva Zeva, hoe de bijs leven. Dan ging die bij

even om, daar komt de mais leven. Daar komt die even om, daar komt de mais leven. Daar komt die even om, daar komt de mais leven. Daar komt die even om, daar komt de mais leven.

komt erbij slipper van de Eva-Sepa. Er komt erbij slipper van de Eva-Sepa. Er komt erbij slipper van de Eva-Sepa. Omdat die Eva-Sepa van de bijslipper.